samen worden wij beroemd. Ha, mami doet de werk, blowjob. Mami doet de werk, zo graag. Assistent meid zonder diploma. Ze wil dat ik bij de blijf in de prikkel als cola. De likkel aan de pola, verwikkel in de oorzaak. Kan niet met je leen, ik heb de okra, sola. Als ik rij naar de huis, spuit zo van oh ja. Daar is de kleren uit, spuit er in de woop woop. Alsof de police kan, maar het is niet de police, het is ik die kan. Woop woop.